Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Zo, een hele goeie morgen. Je kan weer 2 uur luisteren naar het programma Een Goeiemorgen met Peter. De komende 2 uur heb ik weer leuke muziek voor je. Nou, kijk, de dag goed beginnen zou ik zeggen. Ja toch? Maar eerst is het tijd voor een kop koffie.

En dat voor de liefhebbers van André Hazes. Bloed, zweet en tranen. Zo, ben je net aan het luisteren. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.

0: joh, dat we draaien van alles wat. En we draaien zelfs voor jou Taylor Swift. Wat wil je nog meer?
1: We got it together, didn't we?
0: Beg je waard soms.
1: Nobody but you.

En ik nam je mee terug naar het jaar 1974. Toen stond hij wekenlang genoteerd. Barry White hebben we het dan over. Wat een grote hit was dat trouwens. Ja. Ken je deze trouwens ook nog? Albano. Romina Power. Shahrazan. Goedemorgen.

denk je misschien bij je eigen, wie is dit? Dit is Sabrina Carpenter en Espresso. Over Espresso gesproken. Het eerste uur is alweer voorbij, beste luisteraars. Ik geef een kop koffie inschenken. En dan ben ik zo weer bij je terug met de tweede uur. Tot zomaar weer.

0: Free Music Radio.nl.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

Zo, tweede uur is alweer gestart zo. Een goeiemorgen. Het programma Een Goeiemorgen met Peter. Koffie.

0: Een hele grote hit in 1979, ABBA. Als je deze plaat hoort, hè, ja, is toch gezellig, hè? Niet dan, dan krijg je mezelf een lach op je gezicht, echt.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: ben ik jou niet.
1: Een lekker vrolijk plaatje.
0: Soms word ik gek van verdriet, maar de tranen die gun ik jou niet.
1: Jon de Bever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.

0: op jou.
1: Ik heb op jou gewacht, de Puma's en Snelle. Ja, leuk stel. Stemmen passen ook heel goed bij elkaar. Zo, heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. 2 uur gezellige muziek, speciaal voor jou. Uit de jaren 60 tot nu. Wat wil je nog meer?

0: for God's sakes, turn around.
1: Nou, toen deze plaat uitkwam, was ik 13 jaar. Rara, hoe oud ben ik dan? Dat mag je zelf bekijken, ja. Freddy Vender.

was trouwens een hele grote hit van Michael Jackson. Uit welk jaar kwam dat nummer ook weer? Nou, ik zal even voor je kijken. 1979, weet je dat ook weer?

0: En ik ging terug in de tijd met Lobo. Ja, beste luisteraars, dan kijk ik ondertussen even naar de klok. Het is alweer bijna tijd. Dat gaat 2 uur toch snel, hè? Vlieg voorbij. Maar ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar het station waar heel veel muziek in zit. Dag in, dag uit, draaien we hier de betere muziek speciaal voor jou. Nou, wat ga je vandaag doen? Ik heb in ieder geval genoeg te doen. Dus dat is het...
1: Blijf niet, nee hoor.
0: Ik zou zeggen, maak er een leuke dag van. En moet je werken, werk ze. En wat mij betreft, tot de volgende keer maar weer.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits.
2: Bart Motaar.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Wat een mooie muzikale anekdote om een aflevering van de Nooit Vervelend Dit van start te gaan. U luisterde naar Meteor en de Nooduitgang. Mijn naam is Bart Mottaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

Garden met you, Thomas Summer, of beter gekend als Sting, brak bij het grote publiek eigenlijk wel een beetje door met de formatie The Police, maar in de jaren 80 ging hij solo en had toch wel enkele gave hits, waaronder Feels Like Gold. En dit vonden we eigenlijk terug in 1985, Sting en Russians. En dit hier is Kelly Clarkson.

De muzikale carrière van dit tweetal begon eigenlijk begin jaren 50 onder de artiestennaam Tom en Jerry. Ja, dat spreekt men toch wel zo niet aan in de muziekwereld, denk ik. En ze zijn doodgewoon gegaan voor Simon en Garfunkel. Het Amerikaanse zangduo traden op, meestal in de jaren 70 en de jaren 80. We namen jou mee terug naar de tijd 1970 voor een van die leuke dingen van Simon en Garfunkel en Cecilia. En dit hier is onze dame Emma Heesters. MUZIEK

De onvermijdelijke liefde die ups en downs weerspiegelt. Het nummer beschrijft de worstelingen van een relatie en het onvermogen om een ander uit je gedachten te zetten. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd met een leuk duo. Niemand minder dan Eros Ramazzotti en Tina Turner en José de la Vida. En dit hier is Teddy Swims.

tijdloze classic sijpelen uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje zeg. Dit brengt eigenlijk toch wel een beetje de zon in de huiskamer. Zij ontpopte zich in 1973. Wij luisterden naar Casey en de Sunshine Band en Baby Don't Give It Up. Ja!

Mr. Bruce Frederick Joseph Springsteen met eigenlijk als bijnaam de Boss, en daar heeft hij gelijk in, of in de jaren 80. Hij zag het levenslicht in 1949 op 23 september. Hij werd eigenlijk ontdekt in 1972 door zanger John Hammond, die ook eigenlijk al een beetje Bob Dylan onder zijn vleugels nam. We namen jouw muzikaal mee, grasduinen terug in de tijd met een geweest nummer 1 van Bruce Springsteen en Elf Dover, Born in the USA. Yeah.

Dit vonden we terug in de hitlijst van de zomer van 2003. Ex-zanger en van de formatie Boyzone en natuurlijk manager van de legendarische groep Westlife. Solo deed hij het zeker niet slecht. We namen jouw muzikaal dan even mee terug in de tijd met Roland Keating. En het over Life is a Rollercoaster. En daar heeft hij dan toch weer een heel klein beetje gelijk in. Of niet soms? Ja hoor. Dit vonden we terug in 1981. Zij verliet ons op 8 augustus 2022. We hebben het over niemand minder dan Olivia Newton-John. En zij gaan de been nog even strekken hoor. Dit wordt Physical.

0: moet nu toch een heel klein beetje met me eens zijn dat deze dame ons toch schitterende dingen heeft nagelaten, hoor. In 2022 ging ze van ons heen, het had over Olivia Newton-John en ze had het over Physical. Dit was weer de Nooit Verveeldheid voor deze week. Ik dank u voor het luisteren. Mijn naam is Mars Bartmotaar en zeg je heel graag tot volgende week.
1: Muzikaal genieten
2: Wow.
1: met Bart Motaar.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.

Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 10. Dit nieuwe single van Kane Brown en heet Woman. Elke week op meer dan 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland, the best in new country met Russell Dickerson en Work Your Wild.

Exact 34 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de country chart. Nummer 9, country, in een nummer geschreven door Cheryl Wheeler. Je hoorde Susie Bogus, afkomstig uit Aledo, Illinois. En Aces, de country classic deze week. Terug naar de chart met Dustin Lynch.

Corey Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Een van de grote national breakouts deze week. Lainey Wilson en John Mayer

De doorbraaksingle voor Craylon James gaat twee plaatsen omhoog in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. En Water at a Wedding. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Ian Mansink en Love.

Nummer 2 Country Airplay van 11 jaar geleden. En de recente oldies komen uit 2015 in deze aflevering van Hits van the Heartland. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina. Like de pagina. En als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozey en Move On.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger die opgroeide in Asheville, North Carolina. Hij zingt al vanaf zijn kindertijd met diverse groepen, waarmee hij zelfs een optreden verzorgde in de wereldberoemde Carnegie Hall. Hij moest nog 21 uur volmaken voordat hij afgestudeerd was aan de Appalachian State University, maar stopte met zijn studie nadat hij voor het eerst optrad met een country band.
0: Deze week Spotlight on
1: Luke Combs.

Spotlight on, Luke Combs. Je hoorde drie hits van deze zanger die afgelopen zaterdag in een uitverkochte Amsterdam Arena stond. She got the best of me, one number away, and when it rains it pours. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. En in de tweede uur van Hits from the Heartland komen we haar nog een keer tegen, samen met de zanger die op nummer 2 staat. Hier is Morgan Wallen en Don't We.

comeback single voor Brantley Gilbert en Good Damn. Op AM, FM, DAB plus kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 11 en derhalve op het randje van de top 10. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

Elke week om deze tijd New Country van eigen bodem. De splinternieuwe single van Dolce Beringer heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. 3 weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de mooie national breakouts. Hier is Cole Swindell en Girl Dad.

Nieuwkomer Jacob Hackworth. Hij is een middenmotor in de Billboard Country Airplay Chart en de Next Mighty Road Roller en heet What Took You So Long. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier zijn Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

snelste stijger in de Billboard Country Airplay chart van deze week. De nieuwe single van Jelly Roll heet Hands Up. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Nummer 1 Country Airplay uit 2015 voor Blake Shelton, Sangria. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met een plaats omhoog naar nummer 18, hier is Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we Ella Langley met Be Her niet meer terugzien. 10 blijft 10, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En nieuw in de top 10, twee plaatsen omhoog van 11 naar 9, Woman van Kane Brown. Vorige week 9, deze week 8, een plaats omhoog voor Chevy Silverado en Bailey Zimmerman. En het nummer 4 geluid van vorige week staat deze week op 7, Beautiful Things en Megan Maroney. Eveneens 3 plaatsen gezakt. Hate How You Look, de ex-nummer 1 van Josh Ross. En vorige week 7, deze week 5, Be By You van Luke Combs. De grootste stijger binnen de top 10 is Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En vorige week 5, deze week 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Morgan Wallen staat solo op nummer 2, stationair met Don't We. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 19e week voor de tweede achtereen volgende week op de hoogste positie. Jason Aldean en Don't Tell On Me. Billboard.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dan & Shay. Het is de opvolger van hun hit Say So en heet Marry You Again. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met het nieuwe hitsingle van Parker McCollum en Killing Me.

George Birch featuring Luke Bryan en Right, Right, Right. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2015 voor Billy Carrington en Don't It. Groetjes, hoi!

0: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Let op! Aangevend.
2: Ga je mee terug in de tijd?
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Ja, we zijn meteen goed begonnen in de top 40 toen van 24 juli 1999 met een nieuwe binnenkomer op nummer 40, Bailamos van Enrique Iglesias. En dan gaan we meteen door naar de tweede nieuwe binnenkomer in de top 40 toen op nummer 29, Everything is Everything van Lauryn Hill.
1: Nummer 39. Nieuw.

0: Baby Wants to Ride van Henny. Op 38 was dat. Komen ze 33, 5 plaatsjes naar beneden en 3 weken genoteerd. En dan gaan we door naar nummer 37. Komt van 32, 5 plaatsjes naar beneden. Open Your Eyes van Quanah Apes.
1: Nummer 37.

0: Get Down. Avondkarde van 35 naar 36 na 3 weken notering. Oftewel 1 plaatsje naar beneden. En dan gaan we door naar nummer 35. Die komt van 25. 10 plaatsen gezakt maar liefst. Puik idee beladen van Normaal en Jantje Smit.
1: Nummer 35.

0: Ach ja, die tv-show toen in de haven van Volendam. Kijk, dat was Ikke. Ikke was helemaal lam. En hier, dat is BZN, toen ik met Annie voor dat Carola kwam.
1: Benny en die blonde

0: nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Top 40. De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
2: Top 40.

Skip You Believe en van Sasha na 19 weken notering van 28 naar 34 gezakt, oftewel 6 plaatsen naar beneden. Dan gaan we door naar nummer 33, die komt van 26, Sweet Like Chocolate van Janks en Bigfoot, autoramschijf en staat 5 weken genoteerd. 33.

0: Extinct met zoete inval, stationair op 30 na 2 weken notering. Dat het een Nederlandse productie is, nou, dat mag duidelijk wezen, dat was een beetje het geluid van toen. We zijn bijna aan het einde van het eerste uur gekomen en natuurlijk fijn dat u luistert, maar we hopen natuurlijk dat u ook blijft luisteren in de volgende 2 uren. Dus tot straks in ieder geval, maar gaan we eerst even nog nummer 29 voor u draaien. En dat is Never Nooit Meer van Corden en Replay na 14 weken notering van 21 naar 29.
1: Nummer 29.

0: Let's go to the party! Poco Loco Gang hoorde zojuist naar 8 weken notering van 24 naar 28 gezakt, oftewel 4 plaatsen naar beneden. En zijn we toe aan de derde nieuwe binnenkomer in de top 40 toen van 24 juli 1999. En dan wel op 27, We Don't Live Too Long van Deante.
1: Nummer 27. Nieuw.

Ja, dat is met stip gestegen van 26 naar 31, 5 plaatsen omhoog. Saltwater Chicane was dat na 3 weken notering. En dan gaan we door naar de volgende stip notering. En op 25 komt er 37, oftewel 12 plaatsen omhoog. Killer van ATB na 2 weken notering. 25. 25.

Living La Vida Loca. Ricky Martin na 10 weken notering. Autoalarmschijf van 22 naar 24. Oftewel twee plaatsjes naar beneden. En dan gaan we door naar nummer 23. En ik hoef het 11, 12 plaatsen gezakt. Best Friend van Toybox. Na 11 weken notering. 23.

0: Ja, dit was zo'n nummer waarvan ben jij gedenkt van, hè? 1999, jawel, 1999. Mijn houten hart van de Puma's was dat. Na 2 weken notering van 23 naar 22, oftewel 1 plaatsje omhoog. Zo doen we natuurlijk een overzicht van de nummer 30 tot en met 21. Maar dan moeten we wel eerst 21 draaien. En dat is de 4e nieuwe binnenkomer in de top 40 toen van 24 juli 1999. Blue Dabadi van Eiffel 65. Nummer 21.
1: Nieuw.

0: De Top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nummer 30. Zo funky dat zelfs Giel Montagne erop zou willen chillen.
2: Yo, Tizzy rap de zoete inval. Pascal, kom binnen, nu kan het pas echt beginnen. Sommigen denken misschien van mij te kunnen winnen. Maak je

0: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Ja, en zo zijn we de top 20 binnengerold van de top 40 toen. 35e jaargang, nummer 30 van 24 juli 1999. En dat was op 20, komend van 18, I Want It That Way van de Backstreet Boys na 12 weken notering. Dan gaan we door naar nummer 19, maar dan moet ik eerst even een anekdote over vertellen. Want in die periode dat dit een hit was, was ik in Miami, Florida, samen met mijn lieftallige wederhelft. En dan vond ik het wel heel, heel apart dat je dan de Venga Boys hoorde. Jawel, de Venga Boys. We're going to Ibiza in Miami. Jawel, waar gebeurt het verhaal? Doet het er wat toe? Nee, helemaal niks. We gaan gauw luisteren. Op 19, komend van 15, vier plaatsen naar beneden. We're going to Ibiza van de Venga Boys. Uit de alarmschijf en 18 weken genoteerd.
2: 19. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to.

Ja, dat was de klapper van de week. Bills, Bills, Bills, Destiny Child, Autoramschijf, binnengekomen met superstip op nummer 18. En dan gaan we door naar nummer 17. Komt van 20, 3 plaatsen omhoog, met stip gestegen. Hate Me Now, Nash featuring Puff Daddy, na 4 weken notering. 17.

Turnaround van Fats and Small. Na 7 weken notering zijn ze gezakt van 14 naar 16. 2 plaatsjes naar beneden. We zijn bijna aan het einde van de tweede uur alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij. We zijn natuurlijk hartstikke blij dat u luistert. Maar we hopen natuurlijk dat u ook blijft luisteren in de uur van de waarheid. En dat is zo direct naar de mededelingen. Maar dan moeten we eerst nog nummer 15 draaien. En die komt van 13, 2 plaatsjes naar beneden. Iris van de Coco Dolls. Autowarmschijf. En staat 8 weken genoteerd. 15.

Ja, welkom terug in het uur van de waarheid van de top 40 toen 35e jaargang nummer 30, 24 juli 1999. En u hoorde ze juist op nummer 14, komend van 12, Denzel Queen van Billy Man featuring C. Frank. Na 5 weken notering. En dan gaan we door naar nummer 13 en die is met stip gestegen. Die komt van 19, Tell Me It's Real van KCI en JoJo. Nummer 13.

Ja, ze zegt het zo prettig. Hè? Kiss me, sixpence, none the richer. Na 6 weken notering van 17 en na 12 gestegen met stip. 5 plaatsjes omhoog. Zo direct doen we natuurlijk weer even een overzicht van de nummer 20 tot en met 11. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wel even nummer 11 draaien. En die komt van 9, 2 plaatsjes naar beneden. Mamma Mia, van 18 na 6 weken notering.

0: En met King of My Castle van What I Do Project zijn we beland in de top 10 van de top 40 toen 35 jaar, nummer 30, 24 juli 1999. En ja, op 10 zei ik, en die kwam van 7, 3 plaatsen naar beneden na 10 weken notering. En dan gaan we snel door naar de nummer 9. En die komt van 8, Beautiful Stranger van Madonna, Autoalarm schrijf en 5 weken genoteerd.
1: Nummer 9.

0: Ja, ik heb eigenlijk nooit geweten dat het een Nederlandse notering was voor een Nederlandse hit. City to City, na 3 weken notering van The Road Ahead, van 10 naar 8 gestegen met stip. En dan gaan we door naar nummer 7. Ook tevens met stip gestegen van 16 naar nummer 7. Two Times van Ann Lee, autoramschijf en 2 weken genoteerd.
1: Nummer 7.

40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.

0: Ja, dat is geen wat ik altijd zeg. That don't impress me much. Shania Twain. Na 8 weken notering Autoloan schrijft van 5 naar 6 gezakt. En dan gaan we door naar nummer 5. Die komt van 4. Wild Wild West van Will Smith. Na 4 weken notering.
1: Nummer 5.

0: Ja, dat was Britney Spears, laten we zeggen, in haar goede tijd nog. Sometimes, autoalarmschijf, 6 weken genoteerd en van 2 naar 4 gezakt. En zo zijn we beland aan de top 3, jawel, de top 3 van de top 40 toen. 35e jaargang, nummer 39 van 24 juli 1999. En de nummer 3 komt van 6, 3 plaatsen omhoog met stip gezegen. My Love is Your Love van Whitney Houston, na 3 weken notering.
1: Nummer 3.

0: top 40.
1: Zojuist hoorde een overzicht van de top 10. En zoals te doen gebruikte, doe ik even een overzicht van de top 40. Toen 35-jarige nummer 30 van 24 juli 1999. Deze week hadden we 5 nieuwe binnenkomers. En de eerste nieuwe binnenkomer kwam op 40 bij Labos, Enrique Iglesias. En op 39 vonden we de tweede nieuwe binnenkomer, Everything is Everything van Laurel Hill. En de derde nieuwe binnenkomer was op 27, We Don't Live Too Long van Deante. En op 21, Blue Dada Badi van Evo 65. En de klapper van de week vonden we terug op nummer 18. Met Superstip binnengekomen. Bills, Destiny Child. Met een overzichtje van de top 10. Op 10 komend van 7, Kings of My Castle van Wannadoo Project. En op 9 komend van 8, Beautiful Stranger van Madonna. En op 8 komend van 10, The Road Ahead van City to City. En op 7 komend van 16, Two Times van Ann Lee. En op 6 komend van 5, That Don't Impress Me Much van Shanana Twain. En op 5 komend van 4, World Wide West van Will Smith. En op 4 komend van 2, Sometimes Britney Spears. En op 3 komend van 6, My Love Is Your Love van Whitney Houston. En op 2 komend van 1, If You Had My Love van Jennifer Lopez. En de nummer 1 van deze week van 24 juli 1999 is Mambo nummer 5 van Lou Beka. Voor mij wordt het tijd te gaan. Luister nog even door natuurlijk naar de nummer 1. Maar tot de volgende keer.
2: Dit is de top 40.
3: Nummer 1.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: eerste, de beste.
1: We'll see you next time.
2: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
3: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
4: Zet je radio maar harder. Dan luistert iedereen gezellig mee.

zijn we weer. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van Music Power op jouw favoriete radiostation. Van harte welkom. Wat kan je allemaal verwachten? Oude hits, nieuwe hits, de spotlight en natuurlijk ook een mix in deel 2 van Music Power. Mijn naam is Mark van Dam en we begonnen met een hit uit de jaren 80 van Cock Robin. Taaltje waarom was uit? En hier is de nieuwe Aaron Blombaert, tezamen met Zooey.

alleen maar lekkere hits op je radio. Dat was uit België, Red Sebastian met Slay. En dan horen we de nieuwe single voor Aaron Blobaert en Zoe Levi. Tranen van goud. Voor de mensen die pas afstemmen, je luistert naar je favoriete radio. Mijn naam is Mark van Dam en je luistert naar Music Power. Zo dadelijk een zomerplaats. Bella Prijs komt eraan met Let the Sunshine In.

Ja, dat mag je wel zeggen. Alweer een nieuw nummer, eigenlijk een cover natuurlijk, want het originele is van Anita Ward uit de jaren 70, de jaren 70. Dat was eventjes muziek van Atish met Ring My Bell. Of dat het niet gaat worden, ik weet het niet. Ik heb mijn twijfels erbij, maar het kan gerust een grote hit worden. Je weet maar nooit. Zo dadelijk de spotlight, maar eerst gaan we terug in de tijd naar de jaren 70. Hier is de Dick Stryker Band met Walk in the Park.

0: This is Music Power. Time for the spotlight. On your favorite radio
1: station. Deze week in de spotlight, Shakira Isabel. Zo heet ze echt. De Colombiaanse singer-songwriter, danser en platenproducer. Deze week in de spotlight, twee nummers.

En voor deze week stond op naam van Shakira. We draaiden Whenever, Whatever en de nieuwste Zoo. Volgende week weer een andere spotlight in dit radioprogramma natuurlijk met Mark van Dam. Leuk dat je luistert, alleen maar hits zoals de volgende. We gaan naar de jaren 80, dat doen we met China Crisis. Dit is Wishful Thinking.

0: mooi toch? De nieuwe single van Sienna Spiero met Great Expectation op je radio. Ja, leuk dat je luistert. Dit is Music Power deel 1 nog steeds. En het is de hoogste tijd dat we terug in de tijd gaan. Dat doen we met een hit van Pussycat. We kennen ze nog van de Mississippi, maar wij draaien aan de nummer Doing Alabama. Maar eerst nog een zomernummer.
1: Pas op! Hier is weer een Music Power zomerhit.

natuurlijk van die hele grote hit Mississippi. De formatie Pussycat uit Nederland. Dit was Doing La Bamba. Goed, beste vrienden, het is tijd voor de nieuwste single van Milk Inc. Dit is Medicine.

Dat was een lekker rocknummer uit 1979. Suzy Quattro en She's in Love With You. Dat was het voor het betreffende deel 1. Dat is bijna het einde. Je krijgt van mij nog John Anderson, Surrender. Gustav, Can't You Name. Maar we beginnen met Alphaville. Big in Japan.

0: En daar zijn we weer met deel 2 van Music Power op jouw favoriete radio. Hallo allemaal, mijn naam is Mark van Daan. En het komende uurtje ga ik je weer lekker vergezellen van lekkere hits. En natuurlijk ook een mix natuurlijk. We begonnen dit uurtje met een zomerplaat van de Beach Boys. Good Vibrations. Ik heb heel wat leuke hits voor je klaarstaan. Onder andere de nieuwe van Meteor, Emmy Grant. Hotbrood, Fun en ga zo maar door. Maar eerst Billy Joel met Uptown Girl.
1: Dit is Music Power met Mark van Dam.

0: U hoorde nog Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessings. En dit is de nieuwe single van Meteor. En die heet Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Dance met Baby Baby. Dat was een hit uit de jaren 90 hier in Music Power. Van harte welkom trouwens. Dit is deel 2. Strakjes een mix. Maar eerst gaan we terug in de tijd met Hot Blood. Ken je dat nummer nog? Dit is Sol Dracula.

Een lekkere zomerhit draaien we nog eventjes voor jou op je favoriete radio. De meisjes van Fun Fun met Gimme Your Love. Ik heb nog een nieuwe werking klaar liggen. De nieuwe single van Emma Heesters. Daar gaan we naar luisteren. En die heet Hartebrekers.

Dat was hier dan de mix van de week. En dat was de Bad Mix 12. En dit is Belinda Carlisle. Die kennen we van die hele grote hit Heaven is a Place on Earth. Dit is Lieve Lai dan.

beste zomerhits krijg je hier te horen in Music Power natuurlijk. Dat was Bellini met Samba de Janeiro. Laten we even naar Zweden gaan met ABBA. Dit is Eagle.

Bananarama en de Funbar Tree. Ain't what you do is the way that you do it. En dat was een hit uit de jaren 80. Zo, wat zit erop? Music Power voor deze week is gedaan. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten van de muziek. En ik bedank iedereen voor te luisteren natuurlijk. Blijf luisteren, zo dadelijk. Er komen nog heel wat leuke DJ's langs. Je krijgt van mij nog Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En die zomerhit van Mungo Jerry, In the Summertime. Tot de volgende!

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Een heel hartelijk welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Weer of geen weer, wij draaien hier zomerse muziek met Sun

zomerse ritme hoor je terug in de nummers van De Connectie. Of Summer in de titel, dat kan ook. We draaiden Cui Haces van Becky G en Manuel Turizo. En daarvoor hoorde je de Motels en Suddenly Last Summer. En deze Motels, ja, dat was een Amerikaanse new wave band die overigens nog steeds bestaan. Die vooral bekend zijn geworden van de singles Only the Lonely en Suddenly Last Summer. Ja, die andere titels zijn wel interessant. Die zou je even kunnen opzoeken. Ook Total Control was nog een nummer van hun en Danger. En Martha Davis, de liedzangeres, richtte in 1998 een nieuwe versie op van de band. Ze heette toen de Motels featuring Martha Davis. Ze toerde onder die naam met verschillende muzikanten. Maar sinds 2013 heette ze Martha Davis en de Motels. En reken maar op dat ze dit nummer spelen. Suddenly Last Summer, omdat het zo'n lekker zomersnummer is. En ook nog hun grootste hit.

3 in a row en de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Wij draaiden Zoet Zout Zuur, muziek die je kan verstaan van Robert van Hemert. Daarna Somewhere in the Summertime van de Simple Minds en zojuist Sundown en Gordon Lightfoot. En deze single van de Simple Minds, ja, Schotse band, daarmee werd het uitgebracht op een album New Gold Dream. Dat was in 1982, in november van dat jaar was dat. En dat is best raar voor een soort van zomernummer, toch? Het is geschreven door de gehele band en geproduceerd door Pete Walsh. Het nummer ligt binnen het genre New Wave, maar heeft toch een ander effect dan de twee voorgaande singles van dat album. Dat waren Promise You a Miracle en Glittering Prize. En in een interview vertelt zanger Jim Kerr over het nummer, ik denk dat het schrijfwerk van Somewhere in the Summertime het gevoel geeft dat we gearriveerd waren en dat we een soort van volwassenheid hadden bereikt. Oh!

moet wat. Als je al een tijdje in de vergetelheid bent geraakt, maar grote hits hebt gehad in de jaren 80, dan, dan reik je naar een nummer wat iedereen kent. En dat was A Horse With No Name. We hoorden Limahl, de zanger van Katja Gugu. En die ken je weer van The Big Apple. En die hele grote hit die ze scoorde, waarvan ik... Too Shy. Ik moest even heel ver nadenken in mijn geheugen. En het origineel was natuurlijk van America. De single was afkomstig van het debuutalbum America uit 1971. En het werd voor het eerst een hit in Europa en in Rusland. Ja, in 72 volgde pas de VS. En op het debuutalbum stond in eerste instantie niet het nummer. Maar op advies van de producer werd besloten het nummer alsnog toe te voegen. Het zou in eerste instantie trouwens Desert Song gaan heten. Maar dit werd later aangepast.

spikkersmelten bij zoveel zomerse hits achter elkaar. In elk nummer zit een zomerstintje. Of in de titel, of in het ritme. Billy Dance, Verdraaide Eiland. Paris Latino van Bandolero, wat ooit hun eerste en enige hit was in 1983. En At the Beach in Every Life. En dat was Gigi Perez. Ze heet bijna echt zo. En ze is Amerikaans singer-songwriter. Ze ging voor het eerst viraal in 2021 op TikTok met haar nummers Celine en Sometimes. Hierdoor kreeg ze een contract bij Interscope Records, waarbij ze in 2023 de EP How to Catch a Falling Knife uitbracht. En na het verlaten van dat label bracht ze toen Mercedes Song uit tot hoge ogen gooide in Amerika. En ook in Nederland en België had ze daar een dikke hit mee.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Attentie reizigers van het programma, de muzikale tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heuvel.

0: harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Mijn naam is Bart van der Heuvel. We gaan de aankomende twee uur lekker op reis van de tijd, van de muziek, zal ik maar zeggen. Je hoort het? We zitten niet in een trein. Nee. Je bent lekker met mij aan het Scheveningse strand. Dit is de laatste aflevering van de muzikale tijdmachine voor de zomerstop. We openen trouwens deze muzikale tijdreis met de Makkers en hun Zomerzon uit 1972. Wat gaan we doen in deze speciale aflevering van de muzikale tijdmachine? Nou, in ieder geval niet de items die je gewend bent. 25 januari van dit jaar vroeg ik op Facebook: welk nummer van welke artiest zou jij, als jij er morgen niet meer zou zijn, willen achterlaten? Nou, daar hebben ontzettend veel mensen op gereageerd en hun muzikale wensen kenbaar gemaakt. En die ga je in het aankomende twee uur, ga je die heerlijk horen. We beginnen met Frank Schouten. Je hoort op zijn verzoek Frans Halsema met het nummer Voor Haar.
1: ...1977.
0: Welkom bij de muzikale tijdmachine voor de zomerstop.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Je hoorde Norman Greenbaum met zijn Spirit in the Sky uit 1969. We draaiden hem voor Ad Dierks. De volgende draaien we voor Kees de Vries. Hier is Kansas met Dust in the Wind.
1: ...1977.

0: We hadden een live medley van Mystery Train, That's Alright Mama en My Baby Left Me. De uitvoerende artiest, dat is Danny Gutten en we draaiden hem voor Frans Proost. Als je net meeluistert, we zijn bezig met de laatste uitzending van de muzikale tijdmachine voor de zomerstop. 25 januari jongsleden vroeg ik op Facebook welk nummer van welke artiest zou je, als je er morgen niet meer zou zijn, willen achterlaten. En daar hebben ontzettend veel mensen op gereageerd. En die muzikale wensen, die hoor je nu langskomen. We gaan snel verder. De volgende is voor Fred de Wilde. En voor hem draaien we Love is in the Air. Van de Vaderlandse en Haagse formatie Shocking Blue.
1: ...1967.

0: Je hoorde de formatie Radiohead met het uit 1993 daterende nummer Creep. We draaiden het voor Joyce Comans. Voor Jolanda Schaap gaan we naar het jaar 1992. We draaien voor haar Ellen Parson Project met het nummer Old and Wise. Gezongen door Callum Blundstone.
1: ...1982.

als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij haar? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

0: Als het einde komt en ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Op verzoek van Hugo en Nathalie Horbach hoorde je Jeroen van der Boom met zijn versie van Mag ik dan bij jou? Ivo Meijers zou graag herinnerd willen worden, als hij er morgen niet meer zou zijn, aan het nummer The Road Ahead, Miles of the Unknown. Hier is de formatie City to City.
2: ...2005.

0: Je hoorde Georgie Moroder met From Here to Eternity. We draaiden hem voor Wilco Verkerk. We hebben dan nog tijd voor eentje in deze speciale uitzending van voor de zomerstop van de muzikale tijdmachine. En we gaan hem draaien voor Ben Camping. Veel muziek uit de jaren 70 overigens vandaag. Zo ook deze. Hier is Liverpool Express met You Are My Love. Ik zeg tot zo voor deel 2 van deze speciale muzikale tijdmachine.
1: ...1976.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine van deze week. We openen met Billy Stewart en zijn versie van Summertime. Ik vertel je het al in het eerste uur van de muzikale tijdmachine. Deze week reizen we niet met de trein, maar je zit lekker met mij samen aan het Scheveningse strand. Trek je schoenen en sokken maar uit, stroop je broek maar op en ga maar lekker door de branding heen wandelen, zou ik zeggen. Dit is de laatste aflevering van de muzikale tijdmachine voor de zomerstop. En zoals je al in het eerste uur hoorde, we doen het iets wat anders. 25 januari jongsleden vroeg ik op Facebook welk nummer van welke artiest zou je, als je er morgen niet meer zou zijn, achter willen laten. En daar hebben ontzettend veel mensen op gereageerd. En die muzikale wensen van die mensen, die krijg je in het resterende uur van deze muzikale tijdmachine te horen. Dus we gaan snel verder. Deze is voor Tom Moerenhout. En als hij er morgen niet meer zou zijn, wil hij herinnerd worden met het nummer In My Life. Hier zijn de Beatles.
2: ...1965.
1: Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine.

0: Je hoorde Bette Midler met The Wind Beneath My Wings. Dat draaiden we op verzoek van Harry Dekkert. Erik Strijk, daar staat het volgende nummer voor klaar. Hij schreef erbij: You only live but once. And when you're dead, you're done. So let the good times roll. Niets aan toe te voegen, Erik. Hier is Ray Charles.
1: ...1959.

0: Voor Eddie de Wele draaiden we Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Piet Sanders vroeg om Simon and Garfunkel met The Sound of Silence.
1: ...1965.

0: Monique Chengyo. Voor haar draaiden we John Miles met het nummer Music. En we draaiden het ook voor Robert Edel. De volgende, die is voor Jan Lohman. Je hoort A Wider Shade of Pale. Hier is Procol Harum.
1: ...1967.

0: Je hoorde de band Porcupine Tree. Ik had er zelf helaas nog nooit van gehoord. Maar Derek Lammers, moet ik zeggen. Hij vroeg erom. En je hoorde het nummer Lazarus. Volgende nummer draai ik voor Wim Zonneveld Junior. Je hoort opwekking 733 met 10.000 redenen.
1: ...2012.

0: Je hoorde de Vaderlandse Cats met het nummer Dreams. En we draaien het voor Marcel van S. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze speciale uitzending van de Muzikale Tijdmachine. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. En dank ook aan al die mensen die hun muzikale keuze hebben bijgedragen aan dit prachtige programma. Dankjewel. Nog niet iedereen is aan boord geweest met zijn of haar muzikale keuze. Dus we starten er na de vakantie mee. Maak er de boel voor je af. Nog ruim een uur voor je staan. We gaan deze muzikale tijdreis afsluiten met Barry Ryan en zijn Eloise. En we draaien hem voor Ben L.M. Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar en graag weer tot na de zomerstop. Want in week 36 staat er weer een nieuwe aflevering van de Muzikale Tijdmachine voor je klaar. Ik wens je verder een mooie vakantie en zeg joep doei!
1: ...1968.

0: luistert naar Weekendkracht met Jan Krijnen. Weekendkracht.
1: Ja, lekker begin van de uitzending met Studio 45 en Got to Have Loving. Welkom bij Weekendkracht.

Ja hoor, dat waren ze dan, de Studio 45 was dat. En ondertussen probeer ik even wat te knutselen hier aan de studio. Ja. En dat is weer gelukt. Het tuntje van Weekend Kracht en Dance Classics. Het bedje, zoals dat genoemd, staat er weer achter. Michael Ferguson en tune van Weekend Kracht Dance Classics. Dat is het nummer. Ja, legendarische discotheek 45 in New York bracht dit soort nummers ook voor dat speciaal voor de discotheek werd geschreven. Heb je er ergens een aantal liggen? Ik ben er zeer in geïnteresseerd voor het programma omdat het van die lekkere dansbare muziek is. Van Studio 45 gaan we naar een andere artiest. Ken je ze nog? Ze heet Amy. En de achternaam is Stewart. Dit is Amy Stewart en Knock on Wood.

Je luistert naar Carol Janin en de Hit Run Lover. De dame die kwam oorspronkelijk uit Nigeria en heette Ulamecha Carol Jenny. En ze had in 1981 een hit met dit nummer. Ja, Hit Run Lover. Van Hit Run Lover gaan we naar een ander nummer. Een lekker nummertje wat we ook kenden. En ik heb een paar weken geleden een live band gezien. En dat was een lekker topbandje. Ja, live gezien. Zij speelden onder andere alle nummers van Earth, Wind & Fire. Maar ook de nummers die door Earth, Wind & Fire geschreven werden door anderen. Ja, wil je weten welke band dat het is? Dat vertel ik je naar het nummer. Dit is Earth, Wind & Fire en... Let's Groove!

0: Ja, en zoals ik al zei, zou ik er even op terugkomen welk bandje dat was. Dat was Chicago Funk. Ze komen uit Groningen en spelen heel het repertoire van niemand minder dan Earth, Wind & Fire. En ook de nummers die Earth, Wind & Fire gemaakt heeft voor andere artiesten. We gaan weer een stukje terug in de tijd. Wat gaan we doen? Ja, we gaan terug naar de 70s. Samen met niemand minder dan The Tramps en Shout.
1: Weekendkracht Dance Classics. Think.

Ja, een stukje terug in de tijd, jaren 70, 80 was dit natuurlijk. Nee, 1995 was deze dit nummer, want dit was een remix die je natuurlijk vindt op een van de vele albums die er gemaakt zijn van dit nummer. De uit Pennsylvania, Philadelphia afkomstige band Sister Sledge was dit. Van Sister Sledge gaan we naar natuurlijk weer een stukje terug in de tijd, vooruit in de tijd. We gaan naar niemand minder dan, wie zullen we ervan maken? E.G. Daily, kent u ze nog? En ze had het over Say It, Say It.

Ja, daar zijn we weer, aan de andere kant van het nummer. En dat was de BVSMP. En I Need You, dat kon je horen, want dat hebben ze geloof ik wel 500 keer gezongen. Maar toch weer een lekker nummertje uit de jaren 80 kwam dit natuurlijk. Je bent nog steeds en je luistert nog steeds naar Weekend Kracht Dance Class 6 op jouw favoriete station. En dat allemaal een uurtje per week. Heb je ideeën... Verzoekjes stuur ze dan via de Facebookpagina van Weekend Kracht Dance Classics. Wij gaan weer een stukje terug in de tijd met Lady of Disco. Dat was natuurlijk niemand minder dan Diana Ross.

0: luistert naar Weekendkracht Dance Classics. Jouw favorieten hoor je hier. Met Jan Krijnen.
1: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head.

Ja, dat was Miss Rihanna en Don't Stop the Music. We kennen het nummer nog ergens anders van. En er zaten heel veel samples van Wacko Jacko, oftewel Michael Jackson, in. Wij naderen weer zo'n beetje het einde van het programma. We hebben nog een minuutje of 10 te gaan. Ik draai nog een nummertje en dan ga ik afscheid van je nemen. Dan zitten we ongeveer goed qua tijd. We gaan naar de... Hallo, I-A-I-O-A. Hoe was het ook alweer? We gaan naar de Weather Girls. En it's raining nog steeds, heren.

Het is Raining Man, de plaat van de Wonder Girls. En een van de weinige, zeker de enige hit die ze volgens mij zo'n beetje gehad hebben. Ik heb er ergens nog een album van liggen, dus gaan we nog eens even kijken wat daarop staat. Misschien is het programma waardig, zoals we zeggen. Ik zei al, ik ga afscheid van je nemen. Het uurtje Weekendkracht Dance Classics zit er weer op jouw favoriete radiostation. En heb je tips, hits of wil je iets anders horen? Zeg het op de Facebookpagina, typ het even na me en ik ga kijken of het in het volgende programma kan passen. Maar dat wordt dan niet het programma erop, want er zit altijd een weekje tussen voordat ik het opneem, het programma. Het programma wordt overigens regelmatig met publiek opgenomen. En binnenkort komt er nog heel groot nieuws over het programma. Want we gaan iets doen waar ik de zenuwen van krijg. Maar dat komt allemaal goed en waar bij mij het cirkeltje weer rondvalt. Laten we dat maar zeggen. En de laatste die we voor je gaan draaien, in ieder geval vocaal bijna helemaal, is de plaat van Leon Haywood. Terug in de tijd met Don't Push It, Don't Force It.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Rocks!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth and Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: de nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairbeek was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale and Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Klaart u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

Toch een prachtige muziek, hè? Van Helena Meijs, vrienden, van haar nieuwe album A Perfect Storm. En we hebben even gedraaid om mee te beginnen, om los te komen. You look like you need a drink. Helena Meijs, ja. Ik weet niet hoe ze dat kan zien, maar dit is in elk geval de titelsong van The Perfect Storm. Het is een schitterende LP en ze heeft ons eventjes weer een seintje gegeven.

In het kader van de mooie vrouwenstemmen hebben we een andere binnengekregen van Bridget Purdy is die. En dat is The Mother of the Crossroads. En dan denk ik, ja, en daar is er weer. Dan kijken we elkaar aan en zeggen, wat moeten we daar nou van denken? Hè? Nou, totdat je natuurlijk de eerste plaat opzet. Hè? En dat is Too Full of You. En dat klinkt...

Oeh, ja, ik bedoel maar. Goed, vrienden, je krijgt hier natuurlijk de muziek te horen die je echt nergens anders krijgt. Want waar sturen mensen hun albums naartoe? Naar Red Velvet natuurlijk, als ze hun gepromoot willen hebben. En dat wil. Mother of the Crossroads van Bridget Purdy is een hele leuke, maar niet te traceren album geworden. Je weet niet precies wat je voor je hebt en dat vinden wij leuk. We hebben wel nu Rise Like the Water, ook weer zo'n mooi nummer.

Gabe Stillman, vrienden, met What Happens Next, zo heet het album. En we hebben er vorige week één track van gedraaid, maar we vonden dat toch gezamenlijk, na overleg weer, nou Dirk terug is van vakantie, dat we eigenlijk best nog eens even een paar tracks ervoor kunnen draaien. Someone in My Mirror, zingt hij. Zo van What Happens Next, hè?

van wanten weet. Wanten, dat zijn handschoenen, dat weet u wel. Maar zij pakken hun instrumenten en hun stem niet met handschoenen aan. De eerste die we hebben is deze. Dat is de Kokomo Blues.

Ja, mooi hè. We houden deze even in beraad hier in de studio op de kast, hè. En dan kunnen we er nog eens weer wat van draaien, want we gaan natuurlijk nog eentje draaien. En dat is een uitvoering van Baby Please Don't Go. Nou ja, goed, moet je horen wat ze ervan maken met elkaar.

0: ingetogen werk van deze mensen. En ze heten allemaal samen bij elkaar. Dat moet ik toch even zeggen. De zangvereniging Morelli Curiel. Deep Blues heet dit album. Vrienden, het is tijd. We zijn al lang weer over het half uur heen. Dus is het tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3. 3.

0: Goed, dit waren dan onze drie zwijmelaars. De laatste die zojuist gehad, het was Rosie van Don Partridge. En dat was hartstikke leuk. Dat was een one-man band. Dus hij kreeg nooit ruzie met zijn orkestleden. Daarvoor hoorde je Delaney en Bonnie en Friends, Miss Anne. En dat was wel een band met een hele hoop nummers en een hele hoop ego's. En die hebben vaak wel ruzie gekregen. En daarvoor hoorde je Pussycat met La Bamba, Long Beautiful version van La Bamba. Willy Willey in de hoofdrol. En dat ging weer hartstikke goed. La Bamba. Nederlands werk. En dan gaan we nu over, vrienden, naar de nieuwste singles die we binnen hebben gekregen. Naar aanleiding van een album wat gaat uitkomen.
1: I played in love.

ellende en ik kan het goed voorstellen. Tony Olson's Project was dat. En ze hebben een nieuw album. Daar gaan we straks nog wat van horen. Dit was Yesterday Again. Dan gaan we nu over naar de tweede nieuwe die ik voor je heb. Straks in de tweede uur gaan we direct aanvangen met de nieuwe die we gekregen hebben als aanleiding naar hun album. Peter Colorado zeg je natuurlijk. En Back at My Side. En ik neem vast afscheid van je. Nou, ik zie je natuurlijk naar de station call en de timecheck. En dan zien we elkaar weer met nieuwe singles.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
2: Gerard Klaassen.
3: En we beginnen direct met de nieuwste hand. Dit is Steve Bonham en The Long Road met Sally in Blue Flames.

Emily Wijker doet flink van zich spreken. En ook met de band is het toch wel heel erg goed onderweg. Nou, er is een nieuwe plaat uitgekomen natuurlijk. Want er zijn drie singles uitgekomen voor zover Dirk. Ja, oké, Dirk zegt ook van ja. En dan hebben we dan nu de vierde. En dat is Te Heet voor de Nacht. En het is een heel mooi samenspel tussen instrument en stem. Prachtig.

Emily Wijker, mooi hè? Ja, ik vind het schitterend. Het is even dat je even moet wennen natuurlijk aan de combinatie van muziek en stem en van persoon, maar dat gaat best. Bridget Binnen, Half of Me is de volgende en gaat daar even voor zitten. Dus een mooie vrouwenstem.

Ja, prachtig hè. Wat je nu hoort op de achtergrond is de intro van The Light in Darkness van Ludiosis. Ik verwacht heel veel van deze groep. Ik verwacht dat er een schitterende, een sidderende, een bevende, een bewegende album uitkomt. En als je dit hoort, dan denk je ook van, wij willen meer.

Ja, you want more. Yeah. De volgende vrienden is een klein beetje in de folksfeer. Dit is The Lady of Knock. En het wordt gespeeld, het zijn de Palomas Reel. En het wordt gespeeld door een heer, die is Gezer.

Ja, dan hebben we nu de zevende album van de Anthony Paul Soul Orchestra. Nou, dan weet je, als ik dat zeg, dan is het natuurlijk even dat je moet aanwennen van de lange naam. Maar als ik dan zeg Willie Jordan, want Willie Jordan is de zanger van deze club. En ze hebben een prachtige nieuwe plaat gemaakt. Moet je eens horen.

ben ik niet een echte soul man. Maar ik kan me dit wel voorstellen dat hij leuk is. En het is echt leuk is om te swingen. Zeg. Moet je horen. Die Anthony Paul Soul Orchestra featuring Willie Jordan. Ik heb er nog eentje. Hey, krijgen we... Jij mag eens even. Je was te snel, Dirk. Jongen, dit gaat niet goed. Ik heb er nog eentje. Dat is Still Smelling Smoke. What Can We Do?

0: Goed, die Anthony Paul Soul Orchestra. Mooi is dat, hè? We hebben nog twee LP's te gaan, maar eerst natuurlijk, omdat we bijna op het half uur zitten, is het alweer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3.

0: Over het dekse weer prachtig uitgezocht en bij elkaar geraapt vandaag. Dit was de Sir Douglas Quintet met Dynamite Woman. Het stond in 1969 ergens in een hitparade. Jawel, in Nederland tenminste. En daarvoor hoorde je de Shoes. Ach, mijn hemel, Theo. Met Osaka. En dat was van 1970. En we zijn aangevangen met de Cats uit 1972. Let's Dance was dat. En dat was ook een top 40 nummer. Nou ja, we draaien normaal geen top 40 nummers. Want music is much more than the 40 hits. Yes.
1: Gerhard Claassen. Hi, Bluesman.
0: Ja, ik had je nog twee albums beloofd en de eerste is Albert Castilla met Crits and the Glory en dan ga je straks losgaan, dan gaat hij straks los met Uncertainty en dat is natuurlijk net iets voor Albert Castilla.

0: Grits and Glory. Dus fantastisch gitaarwerk. Hè. Ik kan het zelf niet zo spelen. Nou, ik kan überhaupt geen gitaar spelen. Maar het is een fantastisch. Ik wilde dat ik het ook kon. En dan zou ik het zo willen. Nog even terug naar vorige week. Toen hadden wij van de DeLorean Delusions, Nick and Rhea, hebben wij een nummer gedraaid. En het heette Money for Nothing. En aangezien Dek het niet gehoord heeft, gaan we hem nog een keer draaien.
1: Money!